Mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin, ramen en deuren. Café Normandie bij Sandra. In Sint-Pieters, bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VWRO.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelaren, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagden. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Ninove, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwart werk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar. Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
1: Nou waar.
2: Naar Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen blijven zomers. Temperaturen hebben de neiging om geleidelijk aan iets te gaan zakken, maar het gaat traag. We houden toch echt wel vrij hoge temperaturen vast. Later in de week kan die temperatuur een beetje zakken. Vooral woensdag, donderdag lijkt iets minder extreem warm te worden. Maar toch, ook op woensdag halen we nog wel gemakkelijk een 25 graden. Donderdag, vrijdag lijkt het zelfs weer iets warmer te kunnen worden. In het weekend neemt de kans op een bui geleidelijk aan toe. Maar veel zal dat voorlopig niet voorstellen. De warmte blijft erin zitten. De meest extreme waarden die gaan er wel uit. Maar we houden zomerse waarden vast. Dus het blijft voorlopig toch nog altijd erg warm. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel. Diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burger Panel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse Straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij hij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke-Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaert en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Goedemorgen, luisteraar. Wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO-ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO-nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 20:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard. Maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag weer een mooie zomerdag met iets minder extreme maxima. De wind is naar een noordelijke hoek gedraaid en daarmee wordt duidelijk wat minder warme lucht aangevoerd. Maar toch, we kunnen nog altijd gemakkelijk naar een graad of 23 aan de kust gaan. Landinwaarts kan dat gemakkelijk nog een 7, 28 graden worden. Dus we zitten nog altijd gebeiteld met zomerse temperaturen. Wel, in de loop van de dag duidelijk wat meer wind. Die komt uit het noorden en die kan aan de kust naar een 4, 5 pofoor gaan. Bovenland een 3, misschien wat 4, neigend naar de kustregio toe. En dat zorgt er dan voor dat die maxima in de loop van de dag toch wel een klein beetje getemperd worden. Koud zal het zeker niet zijn, want dat zijn hele hoge temperaturen, maar minder extreem dus dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
6: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
5: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
7: Reserveer op 0477 164 802
5: of retro.aalter@gmail.com. Kijk

0: Ons hooglukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 7, 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts. Met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is er het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal dat op meerdere plekken kunnen gebeuren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt. En de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden. Bij wat meer wisselvalligheid. Is wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaats.

0: Deze week staat ze letterlijk en figuurlijk in het zonnetje hier bij ons, bij VBRO, de radio die trots is op die gezellige Nederlandstalige muziek. En daar is ze zelf bijzonder blij om, heeft ze me persoonlijk laten weten. Sineke, haar gloednieuwe single, Ik doe wat ik wil, is deze week de VBRO Trotsplaat.
1: De VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noore. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse Straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij hij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke-Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaert en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO-ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van 8. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO-ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn. Tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow. Omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aan zet met het weer voor deze woensdag.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Geert Naessens, onze weerman, ook op woensdag morgen present natuurlijk met de weersvooruitzichten. Zometeen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag weer een mooie zomerdag met iets minder extreme maxima. De wind is naar een noordelijke hoek gedraaid en daarmee wordt duidelijk wat minder warme lucht aangevoerd. Maar toch, we kunnen nog altijd gemakkelijk naar een graad of 23 aan de kust gaan. Landinwaarts kan dat gemakkelijk nog een 7, 28 graden worden. Dus we zitten nog altijd gebeiteld met zomerse temperaturen. Wel, in de loop van de dag duidelijk wat meer wind. Die komt uit het noorden en die kan aan de kust naar een 4, 5 pofoor gaan. Bovenland een 3, misschien wat 4, neigend naar de kustregio toe. En dat zorgt er dan voor dat die maxima in de loop van de dag toch wel een klein beetje getemperd worden. Koud zal het zeker niet zijn, want dat zijn hele hoge temperaturen. Maar minder extreem dus dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Naessens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Ja, met het regelrechte zomerweer waar we in deze laatste fase van de maand mei van kunnen genieten, zijn er wel meer die zin hebben in een feestje. Net zoals Good Old Salim Seger, zijn nieuwe single uit onze snelle 10. De lijst met de knapste en rapste actuele hits van bij ons in Vlaanderen. Tijd voor een feestje, getekend Salim Segers. Een heel goede morgen, luisteraar.

Ons hooggedrukgebied dat ons het mooie, warme zomersweer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts. Met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is dat het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal dat op meerdere plekken kunnen gebeuren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt. En de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden. Bij wat meer wisselvalligheid. Is wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

0: Antoinette, gloednieuwe single van Fadim. Als je het mij vraagt, is dat wel een kanshebber voor de VBRO Trotsplaat? Afwachten maar wat het wordt. Mijn eigen leven, een productie van Peter Kereman. Die gloednieuwe single van Fadim. En ja, na een beetje een vlodderschot een paar weken geleden, duidelijk de relance van zijn carrière. Daar gaan we ongetwijfeld nog meer van horen als hij tenminste dat pad blijft bewandelen. En Lindsay, uiteraard, liedje dat ook alweer bijna 15 jaar geleden opgenomen werd door de jongere zus van Christophe. Helemaal op het eind van onze woensdagse VBRO Ontbijtshow.
1: Dit was de Ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: Nieuws uit je regio.
5: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen, maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij hij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke-Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De Zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke-Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaard en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
5: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
5: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Uit je regio.
2: Iets voor 6:30 vanmorgen is brand ontstaan in een rijwoning in de Schouwvegersstraat vlakbij het zand in het centrum van Brugge. Het bleek te gaan om een brand in de keuken van de rijwoning. Het vuur was snel geblust, maar de schade was wel aanzienlijk. Het huis werd bij gevolg dan ook onbewoonbaar verklaard. Een aantal bewoners van een appartement vlakbij de brand werden preventief geëvacueerd. Op de terreinen van PNO in de haven van Zeebrugge is gisteravond rond 7:00 een container met autobanden in brand gevlogen. De rookpluim was van kilometers ver te zien. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen loods. Er raakte bij de brand ook niemand gewond. In Ardooien vielen gisterenmiddag 5 gewonden bij een zwaar ongeval op de N37. De chauffeur van een vrachtwagen die uit de richting van Tielt kwam verloor de controle over zijn voertuig en crashte in de berm. Bij het ongeval raakte ook nog eens 3 auto's betrokken. 1 daarvan belandde onder de vrachtwagen. In Terhout moest de brandweer uitrukken naar een stuk grasland naast de Ventweg Zuid. Gisteren namiddag rond 3:00 had een boom daar vuur gevat. Landbouwers waren er gras aan het afmaaien toen ze plots rook opmerkten. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar vermoedelijk speelde de hitte wel een rol. Bij een verkeersongeval op het parcours van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs in Beeselaren bij Zonnebeke raakte maandag 2 mensen gewond, onder wie een politieman. Rond 5:00 in de namiddag kwam een motorrijder van de politiezone Aro-Yper tegen de flank van een auto terecht. Zowel de politieman als de 24-jarige bestuurster uit Zonnebeke raakten daarbij licht gewond. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En de burgemeester van Menen heeft 3 winkels tijdelijk laten sluiten omdat er alcohol en rookwaren verkocht werden aan minderjarigen. 9 andere winkels kregen een formele verwittiging. De overtredingen kwamen aan het licht na controles van de dienst Volksgezondheid, de politie en de douane.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlot.

Ja, toch wel een grappige plaat van Tol Hansen. Ook al uit 1978. Hoofdpijn en reumatiek. Hij zat ermee, hè? Maar wij niet, want we zitten weer klaar voor onze koffietijd van vandaag, 27 mei. Ik heet je van harte welkom trouwens. VBRO is dit, mijn naam is Eddy Govert. En Spang, die heeft een heel aparte plaat uitgebracht. Femme fatale. Allee, het is weer over de vrouwen. Geen discriminatie hier, hè, bij de VBRO.

Dat was nog eens Chris Reilhoff met een voormalige trotsplaat. Een mooi nummer vind ik trouwens. Helena. En we duiken terug in de tijd voor een opname van Christophe uit 2009. Ai, ai, ai, kapitein. Heeft een beetje pijn zeker, hè?

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag weer een mooie zomerdag met iets minder extreme maxima. De wind is naar een noordelijke hoek gedraaid en daarmee wordt duidelijk wat minder warme lucht aangevoerd. Maar toch, we kunnen nog altijd gemakkelijk naar een graad of 23 aan de kust gaan. Landinwaarts kan dat gemakkelijk nog een 7, 28 graden worden. Dus we zitten nog altijd gebeiteld met zomerse temperaturen. Wel, in de loop van de dag duidelijk wat meer wind. Die komt uit het noorden en die kan aan de kust naar een 4, 5 pofoor gaan. Boven land een 3, misschien wat 4, neigend naar de kustregio toe. En dat zorgt er dan voor dat die maxima in de loop van de dag toch wel een klein beetje getemperd worden. Koud zal het zeker niet zijn, want dat zijn hele hoge temperaturen. Maar minder extreem dus dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda Comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is

Nee, nee, geen Comment ça va van The Shorts, maar wel een splinternieuwe opname van Johan Veuglers. Comment ça va en tussen haakjes, oh la la. Allee, ik zal het herinneren. We zijn toe aan onze rubriek Lachen is plezant. En zoals altijd op woensdag doen we het deurtje open voor Noenke Lerik.

0: Ja, inderdaad, zeg, ik zie hier weer weer. Ik heb vandaag een bezoek, zeg, van onze buurvrouw Celesta.
1: Ah ja, de buurvrouwenbezoek. Dat is ook eens leuk.
0: Ja, het zegt Celesta, zit hier. Ze is ook al ondertussen 86 jaar geworden. En ze komt hartstikke langs.
1: Ik kan me voorstellen dat dat best gezellig is daar bij jou.
0: Ja, Celesta, ik zit over jou bezig.
1: Hè. Oh.
0: Ja, ze had al gehoord, hè, maar ook, het was echt durven, ze verstaat er niet van. Hè.
2: Je don't komeren van me,
0: niet? Nee, ik zit niet aan het komeren over jou. Nee. Ja, Joort, ze is volledig binnen pink, hè, maar ze is een beetje achterdochtig.
2: Over mijn dochter?
0: Nee, ik zit niet over je dochter bezig. Ze pijst dat ik over haar dochter bezig zit, hè, maar het verstaat alles een beetje verkeerd, verstooid.
2: Over mijn dochter?
0: Nee, zeg maar braaf, Celesta, zeg maar braaf. Hè. En weet je, dat ze vrij haar doet dat de spaghetti eten. Hè. Ze komt zo haardig een spaghetti eten. En Rita doet zo de superbeste voor hoe spaghetti te maken, natuurlijk. En kijk...
2: Macaroni!
0: Nee, Celesta, het is geen macaroni vandaag, het is spaghetti.
1: Ja.
0: Ziet, ze verstaan dat is verkeerd.
2: Lasagne!
0: Nee, een hele lasagne ook. Ontmoerd.
1: Ja, een dagje ouder worden, hè, onkel Erik. En voor de rest, zijn er anders nog nietjes?
0: Nee, voor de rest is eigenlijk alles goed. En een beetje een normale gangetje, nee. Ja, ze peest als ze in de hang moest zitten, want ze verstond alles verkeerd, is het van de weer.
2: Spaghetti!
0: Ja, spaghetti, ik weet het. Ze moest niet alleen maar spaghetti hebben en zeker de vrijdag. De vrijdag moest altijd spaghetti hebben.
1: Ja, bij ons was het altijd de woensdag spaghetti, maar bij jou dus de vrijdag.
2: Dank u wel, Rick.
0: Ja, de volgende is er al, zeg, hoor je dat? Dat is Rita.
2: Teten is gereed.
0: Dat wil zeggen dat we er van onder moeten zijn. Allee, Celesta, kon je hier een karretje zetten en je kunt hem dan aanschuiven aan tafel.
2: Wafelen?
0: Nee, geen wafels. Het is spaghetti vandaag. Allee, ik zit erbij weg, wij raden wat aan die bluffendeuren. Zet tot ons de week weer.
1: Dat is goed. Tot volgende week, onkel Erik. En de groeten daar.
0: Ja, toedeloe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477 164 802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk vooral.

Ann Christie die nam de trein vanmorgen en voor Frank van Damme kan het allemaal niet stuk. Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Maar dit wordt een koffietijd om nooit te vergeten. Tweede gedeelte alweer. Eddie Govert aan het roer en je luistert nog altijd naar VBRO en koffietijd. We gaan Herbert Verhagen op je loslaten. Jeppa, jeppa, jeppa. Komt-ie.

We moesten exact 60 jaar terug in de tijd voor deze opname van Johnny Lyon, Tjingeling. Ja, je weet het, als we zo'n oude bak draaien, dan is het weer tijd voor onze dagelijkse rubriek, de Vlaamse artiest van de dag. En je weet het, ik heb ook een voorliefde voor accordeon. Dat komt omdat ik ook, ja, de Grand Julo was in der tijd. En dan heb ik ook altijd aandacht voor accordeonisten. Het moeten niet altijd Vlaamse artiesten zijn die aan het zingen zijn. Je hebt ook fantastische mensen op het accordeon en op piano en op gitaar enzovoort. Maar vandaag koos ik voor een accordeonist. Meer bepaald voor de man die heette Maurice Bailleur. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze man leren kennen in de herfst van zijn leven, toen hij al opgenomen was in een rusthuis, ergens in Menen was dat. Of in Veurne, ik weet het niet meer. Nee, Wervik was het. Wervik, helemaal op de grens met Frankrijk. En ik kwam hem tegen, heel toevallig, toen ik daar optrad voor de mensen in dat home. En tot mijn verbazing, Maurice Bailleur zat er ook. En ik

op ons label Jump in der tijd. En ik heb een liedje uitgekozen wat ook hier in de archieven van VBRO zit. En ik kon niet laten of niet nalaten van dat liedje eruit te pikken. Ik zou zeggen mensen, geniet van deze accordeonklanken van Maurice Bailleur en zijn tube Musette.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op

0: 85A in Assebroek-Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
1: Dit is VBRO.

Dat is zonder meer een madame met haar op de tanden, hè, zeg ik altijd. Ja, Sinneke was dat. Ik doe wat ik wil. Ze doet maar op, hè. En we gaan nog eens luisteren naar Louis Friant. Hutje van Babette. Tot het dak naar beneden komt. Doe maar, Louis.

Iets wat ik geleerd heb, dat is dat Nederlanders zeer graag in de kroeg zitten. En ook deze Frans-Duits, die heeft ervan, hè. De kater duurt maar even. Hij moet het maar weten, hè. Kan hij zelf oplossen. We gaan eruit, vrienden. We hebben nog enkele liedjes te draaien, maar na 12 uur... dan laat ik het roer in de handen van Rudy Meins, onze collega. Ik wens je nog smakelijk eten en ik hoop dat je morgen ook luistert naar onze donderdagse aflevering van onze Koffietijd. Bedankt, smakelijk eten en tot morgen. La, la, la, la.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Prene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Prene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Prene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja en was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen. Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
6: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
7: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Ook hij herstelt langzaam. Johan Verminne in 88 zong hij al de pannen van het dak als zingen tot morgen vroeg.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Eddie Govert die blijft op woensdag altijd wat langer hangen hier bij ons. En dat is altijd gezellig uiteraard. En wij maken de Radioclub na uiteraard koffietijd. Dankjewel Eddie en graag tot morgen. Woensdag vandaag ondertussen zijn we 27 mei. De meimaand loopt op zijn eind op het eind van de week. En vandaag hebben wij een gast uitgenodigd die tegenwoordig aan de kust woont. Al is hij uiteraard in hart en nieren een echte Gentenaar. Koen Krukke komt straks vertellen over Pimpelmees. En dat is uiteraard een echt lenteliedje. Het wordt dus lentegezellig in deze Radioclub.

0: Niet afgelopen zondag, maar de zondag daarvoor kreeg je op zo'n zondags uiteraard met allemaal liedjes uit het Songfestival Verleden uit Vlaanderen en Nederland. En ook Louis mocht twee keer, zoals je weet. Hij zong Ho Ho, ik heb zorgen in 67.
1: Nou, dames en heren. Ik dacht, ik moet mijn bril afzetten, maar ik had mijn bril al afgezet. Oh god, hij is zo meteen kapot. En dan vraagt u zich misschien af, Dominegrem dat, hoe weet u dat? En moet u het daar nou wel over hebben? Zijn er geen belangrijkere dingen? Zijn er geen belangrijkere onderwerpen? Ja, die zijn er zeker. Er zijn zeker belangrijkere onderwerpen. Bijvoorbeeld de gevaarlijke krankzinnigheid van Donald Trump. Volgende keer dan ga ik weer met u de diepte in. Ik wens u nu een hele fijne voortzetting. Veel leesplezier met alle dagbladen, televisieprogramma's en een aangenaam etensmaal met spekje van Noveel. Dank u wel voor uw aandacht.
2: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: niet gek.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag met zomers omstandigheden te maken. Zij het dat die wat minder extreem zijn dan de vorige dagen. Maxima van een graad of 27 in de zuidelijke regio's tot een 23 aan zee. In de loop van de middag wel geleidelijk wat meer wind uit een noordelijke hoek. Zeker aan de kust kan die naar een 4-5 Beaufort gaan. En dat zorgt er dan toch wel voor dat de temperaturen geleidelijk nog wat getemperd worden. We hebben de allerhoogste maxima aan het begin van de middag te pakken. Daarna koelt het heel langzaam een beetje af met die wind erbij. Verder veel zon. Misschien later wel ook eens een wolk. Maar heel veel bewolking zal er zeker niet verschijnen. De opklaringen en de brede zonnige periodes blijven overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij. Na, na, na, na.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja en was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen. Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselaren die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomer.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: We hebben vandaag grensbezoek van Koen Krukke, die tegenwoordig al een tijdje aan de kust woont. En heeft vandaag een liedje meegebracht die ons helemaal vrolijk maakt. De Pimpelmees. Wat kan je daarover vertellen, Koen?
2: Ja, zeker. Ook op die cd natuurlijk, die Franse liedjes die ik gemaakt heb, moesten natuurlijk ook grote Franse namen op. En uiteraard, Gilbert Bécaud mocht er zeker niet op ontbreken. En ik moet eerlijk zeggen, het is een goede tekst geworden, dat ik van mezelf zeg eigenlijk. Ja? Want Wilferdi, die kwam naar een optreden kijken van mij. En ik zong het liedje en hij zei, potverdomme dat ik nooit op dat idee gekomen ben om daar een Nederlandse tekst op te maken. Ja. Het is vrolijk en je ziet zo die vogel eigenlijk vliegen. Hè?
3: Ja, je beschrijft het en je bezingt het zodanig dat je bijna zonder videoclip die vogel ziet.
2: Die vogel ziet vliegen. Ja? Hè? Ja. En dat is ook zo bij Gilbert Bécaud, moet eerlijk zeggen. Het arrangement is een beetje toch in die stijl gebleven. Ja, en daardoor maakt het ook zo vrolijk, dat liedje. Het heeft een inhoud.
3: In het Frans.
2: Le petit oiseau de toutes les couleurs.
3: Ah ja, een vogeltje
2: Ce matin je sors de chez moi, il était là. Maar dat is het is. Frans ken ik zo niet direct.
3: Er zit ook heel veel gitaar en harpwerk in.
2: Ja.
3: Dat maakt het ook, die vogel die je ziet vliegen.
2: Ziet vliegen over de zee en over in de lucht en op het plein ziet zitten en zo. Het goed weer. Het heeft heel veel sfeer, dat liedje. Nou, als ik het zo terug hoor, heel veel sfeer, dat liedje.
3: Heb je thuis parkieten of kanaries of zo?
2: Ik heb dat altijd gehad.
3: Echt waar?
2: Ik heb altijd vogels gehad en mijn vader was eigenlijk zo'n beetje een vogelkweker.
3: Ja?
2: Ja, ik heb dat altijd thuis gezien, maar dan waren ze van die gele, die kanarievogeltjes.
3: Ja, ja.
2: En daarna zijn er daar parkietjes bij gekomen.
3: Maar
2: die
3: maken veel lawaai. Hè?
2: En die maken heel veel lawaai. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, door het feit, we zijn dan gaan wonen in een villa in Drongen. Mm-hmm. En Jan had er aan gedacht om een volière te maken. Ja. Om daar allemaal vogels in te zetten en heel veel vogels in te zetten. En dat was net naast de slaapkamer. En s'morgens, we hadden daar geen dubbel glas gezet eigenlijk. S'morgens werd ik wakker als dat zomeruur. Werd ik wakker om 5:00 met de vogels die begonnen te fluiten.
3: Ja.
2: En zo eigenlijk ben ik beginnen dopjes in mijn oren steken.
3: Echt waar?
2: Ik zeg, Jan, dat kan niet. Oftewel gaan we die vogels ergens. Maar die volière was daar geplaatst. Hij was daar gemest en gedaan. Dus wij konden dat niet verzetten. Hij had er geen last van eigenlijk. Maar zeg, ik word wakker door die vogel. Chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip. En die zingen en die doen. Maar daar zaten ook kanarievogeltjes in. Hè.
3: Ja.
2: En zo ben ik eigenlijk beginnen slapen met dopjes. En eigenlijk kan ik nog niet. Er staan nu geen volière meer naast mijn slaapkamer. Maar kan eigenlijk nog niet slapen zonder dopjes in mijn oren te steken. Maar dat komt eigenlijk door die vogeltjes. Ja.

Wij arriveerden bij een meer. Zij vloog nu sneller op en neer. Ik bleef toen staan, ze keek me aan.

Ons hoge drukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 7, 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts. Met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is er het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen- of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt. En de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden. Bij wat meer wisselvalligheid. Is wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

Erik Marijsen, die gisteren op bezoek was bij ons, heeft dit liedje ooit nog gecoverd. En met succes trouwens ook. I Just Called to Say I Love You en de klassieker van Stevie Wonder. Ja, het zit erop voor vandaag. Ik wou wel zeggen, we gaan nog wat door. Maar nee, 1 uur komt eraan, dus we moeten eruit. En ik hoop dat u ervan genoten hebt, net zoals wij. Morgen is donderdag en dan ben ik graag bij u terug. En dit is nog Bobby Prins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Prene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Prene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Prene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
1: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen, de ziekenhuizen en ook de huisartsen. Zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
0: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomer.
2: Comedy Colisée live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenchemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog

www.vero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja en was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
1: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen, de ziekenhuizen en ook de huisartsen. Zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
0: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselaren die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomer.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
4: Dit is

Ons hoge drukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is er het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen- of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren, waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt en de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden bij wat meer wisselvalligheid. Is wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Prene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Prene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Prene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja en was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
1: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen. De ziekenhuizen en ook de huisartsen, zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
0: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en we zijn weer op zoek gegaan in het grote verleden van Eddy Govert. Ja, daar alleen al kunnen we een archief mee aanleggen, dat is al makkelijk. Want die heeft zoveel nummers geproduceerd, geschreven, meegezongen. Ja, eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken. Meegespeeld ook op allerhande instrumenten. Ook heel vaak gezongen, dus ook stembespeeld. En in het volgende nummer, Eddy, dat is wel heel speciaal, want dat is een van je vroegste producties, heb je ook gefloten.
4: Ja, ik deed zoals Virkske de Fluiter in der tijd. Hè. Die floot gewoon alle nummers. Hè. Die kon niet zingen, maar die floot. Maar ja, in dat nummertje paste dat wel. Het was een heel frivol dingetje. En ik ben er nog altijd fier op. Dat was mijn allereerste productie. En ook mijn allereerste arrangement feitelijk. Wat ik ooit schreef. En de opname ging door bij in de studio van de Jokers, in de Reward. En de artiest in Kazu, dat was Erik Renard. Een man uit Oudenaarde, die ja, een beetje lokale artiest was toentertijd. Niet over een onaardige stem beschikte. Het kon ermee door natuurlijk. Maar wat er voor mij memorabel is, dat kwam net na mijn historie met Louis Neefs, waarvoor ik een nummer had geschreven. Mijn naam kwam in de pers. Ik werd een beetje ontdekt als schrijver van liedjes. En onze eerste productie, dat was ja met Erik Renard. Een klein stukje van Je Grote Hart. En we moesten nog een fluitist hebben van voor in het nummer. En dat is dan ondertussen midden in het nummer ook nog een keer teruggekeerd. Ik heb maar de fluitpartij voor mezelf gepakt.
3: Eddy Govert sloot gezellig mee met Erik Renard uit Oudenaarde. Niet echt de grootste wereldster ter wereld, maar toch je eerste productie.
4: Dat is het. Dat is toch altijd een beetje sentimenteel, hè?
3: Ja, de eerste keer is altijd sentimenteel.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag met zomersomstandigheden te maken. Zij het dat die wat minder extreem zijn dan de vorige dagen. Maxima van een graad of 27 in de zuidelijke regio's tot een 23 aan zee. In de loop van de middag wel geleidelijk wat meer wind uit een noordelijke hoek. Zeker aan de kust kan die naar een 4-5 boven gaan. En dat zorgt er dan toch wel voor dat de temperaturen geleidelijk nog wat getemperd worden. We hebben de allerhoogste maxima aan het begin van de middag te pakken. Daarna koelt het heel langzaam een beetje af met die wind erbij. Verder veel zon. Misschien later wel ook eens een wolk. Maar heel veel bewolking zal er zeker niet verschijnen. De opklaringen en de brede zonnige periodes blijven overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Dit is VBR.

Roos, Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de bedsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
1: Nieuws uit je regio.
2: Iets voor 6:30 vanmorgen is brand ontstaan in een rijwoning in de Schouwvegersstraat vlakbij het zand in het centrum van Brugge. Het bleek te gaan om een brand in de keuken van de rijwoning. Het vuur was snel geblust, maar de schade was wel aanzienlijk. Het huis werd bij gevolg dan ook onbewoonbaar verklaard. Een aantal bewoners van een appartement vlakbij de brand werden preventief geëvacueerd. Op de terreinen van PNO in de haven van Zeebrugge is gisteravond rond 7:00 een container met autobanden in brand gevlogen. De rookpluim was van kilometers ver te zien. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen loods. Er raakte bij de brand ook niemand gewond. In Ardooien vielen gisterenmiddag 5 gewonden bij een zwaar ongeval op de N37. De chauffeur van een vrachtwagen die uit de richting van Tielt kwam verloor de controle over zijn voertuig en crashte in de berm. Bij het ongeval raakte ook nog eens 3 auto's betrokken. 1 daarvan belandde onder de vrachtwagen. In Terhout moest de brandweer uitrukken naar een stuk grasland naast de Ventweg Zuid. Gisteren namiddag rond 3:00 had een boom daar vuur gevat. Landbouwers waren er gras aan het afmaaien toen ze plots rook opmerkten. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar vermoedelijk speelde de hitte wel een rol. Bij een verkeersongeval op het parcours van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs in Beeselaren bij Zonnebeke raakte maandag 2 mensen gewond, onder wie een politieman. Rond 5:00 in de namiddag kwam een motorrijder van de politiezone Aro-Yper tegen de flank van een auto terecht. Zowel de politieman als de 24-jarige bestuurster uit Zonnebeke raakten daarbij licht gewond. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En de burgemeester van Menen heeft 3 winkels tijdelijk laten sluiten omdat er alcohol en rookwaren verkocht werden aan minderjarigen. 9 andere winkels kregen een formele verwittiging. De overtredingen kwamen aan het licht na controles van de dienst Volksgezondheid, de politie en de douane.
3: La, la, la, la. Oh, sluit
1: enteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: Esquene Merre. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vint.
3: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en

uit vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Woensdagnamiddag bij VBRO, even over 3 uur. Fijn dat je luistert. Wij hebben voor u straks Tussen Rijen en Kasseien met Wijlen Jacques Rauw. En een heel erg leuk bruggenverhaal. Welkom.
1: De

0: tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
1: Welkom in deze aflevering van Tussen rijen en kasseien, waarin we teruggaan naar het archief van 2003. Brugshistoricus en schrijver Wijlen Jacques Rauw vertelt het verhaal van de Corps de Garde, een verdwenen gebouw op het zand in Brugge.

0: 12 augustus 1838 was er nog steeds geen station in Brugge, hoewel de spoorlijn dan ingewijd werd. En de aanbesteding voor dat station greep dus plaats op 30 juni 1841. Dus het eerste station dat zich nu in Ronse bevindt, ja, is ongeveer in 1842 voltooid. Maar in afwachting dat dat station voltooid werd, heeft men het gebouw van de Corps de Garde gebruikt als lokettenzaal. Mm-hmm. En ook als een kantoorgebouwtje. Het was in tweeën opgedeeld.
1: Was dat zo groot dan?
0: Dat was tamelijk groot. En dat was gelegen, ik zou zeggen, rechtover het vroegere Hotel de Londres. Ik geloof dat dat nu de Portinari heet.
1: Portinari, ja.
0: Goed. Maar tussen het hotel en de Corps de Garde liep natuurlijk het smederijtje.
1: Ja.
0: Men heeft dat in 1839 overwelfd. En dat gebouw stond daar al. En dat had ook een hele geschiedenis. De Corps de Garde was oorspronkelijk een houten gebouw dat in 1600 opgericht werd. Dat had dus een militaire betekenis, aangezien dat er daar soldaten in gekazerneerd waren, om dus de wacht te houden voor bepaalde zaken op gebied van veiligheid, dat weet ik allemaal.
1: Mm-hmm.
0: En begin de 18e eeuw was dat houten gebouwtje in verval gekomen. Zodanig dat in 1714 de stad Brugge een huis kocht op het zand. En merkwaardig genoeg kocht men dat huis niet om daar de wacht in te richten, maar om het te slopen en de bouwstoffen te gebruiken voor de heropbouw van het wachthuis of de Corps de Garde. Maar daarmee had men niet genoeg. Want het was een gebouw in Franse stijl met een mansarddak. En aan de zijde van de Vrijdagmarkt, zal ik maar zeggen, mm-hmm, aan dus de westzijde, was dus een bogengalerij. Dat was dus met prachtige zuilen en met bogen. En tussenin waren friezen voorzien met beeldhouwwerk. Die zijn er zomaar niet gekomen. Want inderdaad, de stad Brugge had die zuilen en die bogen afgekocht van de abt van de Sint-Andries-abdij op Sint-Andries.
1: Ah, ja.
0: Die was toen die tijd nog niet vernield door de Fransen. En het merkwaardig is nu, de abt had dat vroeger nog gekocht toen men het Prinsenhof, het vroeger paleis van de hertogen van Bourgondië, afgebroken had. Oorspronkelijk was die galerij daar in het Prinsenhof aanwezig. En dat is dan af en toe partieel dus verkocht en afgebroken. En de abt van Sint-Andries, misschien was het zijn voorganger, had dus die galerij aangekocht, zorgvuldig laten overbrengen naar Sint-Andries, op de plaats waar nu het kerkhof van Sint-Andries is, stond de abdij dus. En die had dat daar gewoon gedeponeerd in het gras. Dat is nooit gebruikt geworden. En dat was de stad ter oren gekomen en men heeft dus die zuilen en die bogen aangekocht met de versieringen. En men heeft die gebruikt om de voorgevel dus aan de westzijde van het zand op te richten. In dat gebouw was dus een groot lokaal voorzien voor de burgerwacht. Men had er ook, laten we zeggen, logeerruimten waar de mensen konden overnachten. En in de kelder waren er gevangeniscellen ingericht. Dus om opstandige mensen onder te brengen, maar ook bijvoorbeeld dronkaards die opgepakt werden, die de nachtrust verstoorden,
1: ja,
0: werden dus in die gevangeniscellen in de kelder van de Corps de Garde ondergebracht.
1: Ja, een soort politiebureau was het eigenlijk.
0: Inderdaad. Want in Brugge zeggen ze nog altijd, een dronkaard werd naar de wacht gedaan.
1: Mm.
0: Maar dat was dan in de Blinde Ezelstraat in onze jaren.
1: Ah, ja.
0: Vroeger was daar de wacht. Maar in die tijd was het dus in de Corps de Garde. In de Corps de Garde was ook de guillotine opgesteld. Maar daar vonden geen terechtstellingen plaats, zoals we bij Bakeland vermeld hebben. Die gebeurde in het openbaar, dus op de burg of op de markt. Maar als die dus niet gebruikt werd, die guillotine werd die opgesteld dus in de Corps de Garde.

0: Door de aansluiting met Nederland in 1815 tot 1830 was dat gebouw eigenlijk buiten gebruik gekomen. Tussen twee haakjes, het was ook niet de enigste Kordegarde, want ook in de hallen van Brugge was er een Kordegarde en nog op een paar andere plaatsen. En in 1832 besloot men om de Kordegarde om te bouwen tot een school voor de parochie Sint Salvators. Die school telde 260 leerlingen en 2 leraars. Je moet dat een keer denken, hoe dat het daaraan toe ging. 2 leraars die moesten lesgeven aan 260 leerlingen.
1: Onvoorstelbaar.
0: Het is natuurlijk zo dat de leerlingen ook natuurlijk daar allemaal niet ineens in konden en dat die lessen dan, laten we zeggen, verdeeld werden over bepaalde periodes. Die school trok heel wat aandacht bij de bevolking en op een bepaald moment waren er 402 leerlingen. Dan was de maat vol. En men de stad besloot om in de hallen op de markt dus die school onder te brengen. Mm-hmm. Dus in 1838 kwam de school in de Kordegarde vrij. En dat was een goed moment, want het was ook het moment dat in 1838 de spoorweg ingewijd werd. Mm-hmm. En men had dus de Kordegarde dus nodig om de lokettenzaal, de voorlopige lokettenzaal voor het station in te richten. In 1844 was ondertussen het station klaargekomen en men besloot dan dat gebouw, het is te zeggen, de spoorwegen hadden daar geen interesse voor, men besloot dan dat gebouw te slopen. Maar in Brugge gingen talrijke stemmen op om dat prachtige gebouw, dat jammer genoeg nooit op foto verschenen is, maar waarvan in mijn boek onder andere een prachtige afbeelding van een schilderij is gebracht, om dat gebouw te bewaren. En de stad kwam in onderhandeling met de spoorwegen en voor een symbolisch bedrag werd de stad eigenares van de Kordegarde. In 1844 werd dus dat gebouw steen voor steen afgebroken en alle elementen werden genummerd, met de bedoeling om het op een andere plaats te herbouwen. Nu, dan hoort men een hele tijd niets, totdat plots in 1870 een brief opduikt van architect de la Sancerie, de stadsarchitect, dat er dus in een tuin in de Vlamingdam, naast het vroegere Engels seminarie of het klooster van de Carmelites van Sion, dat die stukken van de Kordegarde daar nog altijd lagen. En men bracht ze dan over naar de tuin van een pand in de Sint-Joriestraat. Maar toen later bleek dat men daar de Rijksnormaalschool zou bouwen, moesten die stukken andermaal weg. En het laatste spoor van die Kordegarde, dus in losse stukken, vinden we rond 1888, toen de Franse zusters van de orde van Bourbon, van de Sacré-Cœur, dus in het Prinsenhof een nieuw klooster bouwden. De architect is daar niet van gekend. Men vermoedt dat het een Franse architect is. Maar die heeft dan een paar elementen van die Kordegarde, van die bogen, hergebruikt in een onderdeel van het klooster van het Prinsenhof. En die zijn er tot op vandaag gebleven. Wat er met de andere elementen en met het beeldhouwwerk gebeurd is, dat is nog altijd een raadsel. In ieder geval, tot op vandaag zijn ze niet opgedoken. Maar daarmee is ook een einde gekomen dus aan de rondreis van de Kordegarde.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanmiddag met zomersomstandigheden te maken. Zij het dat die wat minder extreem zijn dan de vorige dagen. Maxima van een graad of 27 in de zuidelijke regio's tot een 23 aan zee. In de loop van de middag wel geleidelijk wat meer wind uit een noordelijke hoek. Zeker aan de kust kan die naar een 4-5 beaufort gaan. En dat zorgt er dan toch wel voor dat de temperaturen geleidelijk nog wat getemperd worden. We hebben de allerhoogste maxima aan het begin van de middag te pakken. Daarna koelt het heel langzaam een beetje af met die wind erbij. Verder veel zon. Misschien later wel ook eens een wolk. Maar heel veel bewolking zal er zeker niet verschijnen. De opklaringen en de brede zonnige periodes blijven overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is VBRO.

Ja, van een knaller gesproken, hè. Ze heeft haar afspraak met de prezomer in ieder geval niet gemist. Sineke, ik doe wat ik wil. Haar actuele titel helemaal gelanceerd hier bij de VBRO. De radio die trots is op die Nederlandstalige populaire muziek. Sineke met Ik doe wat ik wil. Je leest er alles over op onze website. www.vbro.be vind je het artikel niet meteen terug. Ga dan bovenaan in het menu even kijken in de blog. Daar zie je dan alle redactionele muziekartikels of muzikale redactionele artikels. Zo zelf. We gaan het niet moeilijk maken. Het is woensdag namiddag. Heerlijk genieten van onvervalste zomer. En weerman Geert Nasens, ja, die is een beetje van zijn melk, hè. Die heeft nog nooit eerder meegemaakt dat in die rijpe lente een hittegolf over ons Vlaamse landje spoelt. En daar zijn we nu toch wel heel dichtbij. Hier is Dana Winners.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de bedsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Woensdagmiddag en we zijn de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat we een nieuwe VBRO Top 30 voor deze week weer op een rijtje mogen zetten hier in je radio. We hebben een pak nieuwkomers. Als ik het goed bekijk, dan zijn er dat er 7 deze week. Maar die komen we later tegen, want we mochten alvast op de nummer 30 gaan openen met de nummer 28 van vorige week. Na 2 weken in de Top 30, want vorige week nog nieuwkomer, nu met 2 plaatsen verlies voor Gino Graus en Favoriete Kroeg. Maar zo is de kop eraf voor deze woensdagmiddag en zijn we dus vertrokken met alvast op de nummer 29, onze sterkste daler van deze week. In inklap 13 plaatsen verlies. Dat is zakken van 16 naar 29. En dat in de 4e week notering in onze VBRO Top 30 voor Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst met In Mijn Armen.
1: Nummer 29.

0: Danny de Munk en heerlijk naar mijn zin hier in onze avondspits. Welkom thuis. Hebben we het ook heerlijk naar onze zin in onze gezellige VBRO-studio. Het is nog een beetje extra warm naar buiten en hier in de studio is het ook wel een beetje zweten. Maar we gaan, je hoort ons niet klagen, want het mag fijne muziek op je loslaten in onze VBRO Top 30 uiteraard. Voor de vierde week nu in onze lijst deze Danny de Munk met heerlijk naar mijn zin zakt hij deze week 7 plaatsen van 21 naar 28. Op de nummer 27 van deze week, de nummer 24 van vorige week. Dat zijn 3 plaatsen minder in de 10e week notering voor John Dennis met Zondag. Wij nemen meteen de nummer 26 ter hand. En dat blijkt alweer de nummer 20 te zijn van vorige week. Sterker nog, vorige week was hij nieuwkomer. En nu in de 2e week dus 6 plaatsen minder voor Steve Tielens en Sarah met Als dat gebeurt.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Dominic Smit met Ik wil je helemaal en helemaal zo in onze VBRO top 30. Na 9 weken weliswaar met 12 plaatsen minder. Ze zakt dan ook deze week van 13 naar 25. En Ik geef me helemaal is de recentste single voor Freek van Rooij nog steeds. En met deze single staat hij voor de 8e week in onze top 30 genoteerd. En mag hij 2 plaatsen klimmen. Van 26 naar 24 dus voor Freek van Rooij. Maar we springen hem voorbij, want we nemen meteen de nummer 23 ter hand. En dat is alweer de nummer 14 van vorige week. Na 8 weken in onze top 30, 9 plaatsen minder voor Vincent. Met Mor Amor, Por Favor.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht gaat het wat sneller afkoelen. Vooral in de avond zie je dat de temperaturen sneller naar omlaag gaan. We krijgen dan toch nog altijd hoge minima, 13 tot 14 graden. Dat is bijzonder zacht nog steeds voor de tijd van het jaar. Maar minder extreem dan de vorige dagen. Ook de maxima zaten wat lager, dus de minima zakken ook. De wind die neemt in de loop van de avond en nacht wel sneller af. En die gaat uiteindelijk tegen de ochtend weer grotendeels verdwijnen. En gaat ook terug naar een noordoostelijke tot oostelijke hoek. En daarmee wordt dan morgen weer een flink stuk warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Wel zich zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Ah, echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: Dit is VBRO.
8: VBRO. De VBRO Top 30.
9: nummer 21.

Zoveel mooier, dat is Danny Fabri in de VBRO Top 30. En dat was meteen ook al onze tweede nieuwkomer voor deze week in onze lijst. Een tweede van 7 nieuwkomers. Die eerste nieuwkomer die kreeg je zo pas nog te horen op de nummer 22 met de nieuwe single van de Romeo's. En ik zag jou maar even. Maar goed, zometeen nog een nieuwkomer op de nummer 20. Eerst zetten we ze nog even op een rijtje in een eerste overzicht hier voor deze woensdagmiddag. We mochten de 30 gaan openen op de nummer 30 met de nummer 28 van vorige week. Was toen een nieuwkomer en nu in de tweede week met 2 plaatsen minder voor Gino Graus en Favoriete Kroeg. Voor de 4e week dan weer bij ons en onze sterkste daler deze week, Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst met In Mijn Armen. Zij zakken dus 13 plaatsen deze week van de nummer 16 naar de nummer 29. En op 28 de nummer 21 van vorige week, met andere woorden 7 plaatsen minder in de 4e week notering voor Danny de Munk met Heerlijk Naar Mijn Zin. Terwijl John Dennis hem met Zondag 3 plaatsen moet prijsgeven, in zijn 10e week notering is hij daarmee wel de langst genoteerde single op dit moment in de VBRO Top 30, maar zakt dus van 24 naar 27 deze week. Op de nummer 26 dan weer de nummer 20 van vorige week. 6 plaatsen minder in de tweede week notering voor Steve Tielens en Sarah met Als Dat Gebeurt. En Monique Smit met Ik Wil Je Helemaal, die moet 12 plaatsen prijsgeven, zakt dus van de nummer 13 naar de nummer 25 in de 9e week VBRO Top 30 voor Monique Smit. Freek van Rooij met Ik Geef Me Helemaal, die doet het na 8 weken met 2 plaatsen winst en klimt terug op van 26 naar 24. Terwijl Vincent met More Amor, Por Favor ook voor de 8e week in onze VBRO Top 30 mag prijken, maar 9 plaatsen moet prijsgeven. Hij zakt alweer van 14 naar 23 dus. En op de nummer 22 hadden we een eerste van 7 nieuwkomers deze week. Nieuw op de nummer 22 was de Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even. Meteen opgevolgd door een tweede nieuwkomer voor deze week op 21 met Danny Fabri en Zoveel Mooier. En die nieuwe singles die blijven maar komen, want ook op de nummer 20 mogen we een nieuwkomer verwelkomen. Daar komt Gary Hager binnengewandeld met Beter Dan Goed.

Vadim en mijn eigen leven. Nog een nieuwkomer deze week in de VBRO Top 30. De vierde al voor deze week en helemaal nieuw op de nummer 18. Terwijl we op de nummer 17 dan weer een staanblijvertje tegenkomen. Want stationair na 4 weken in de Top 30 blijven plakken op 17. Dat is Fans Veurink met Avond voor in de boeken.

0: Op een lekker zomers ritme, dat zijn we wel een beetje van Wim Lijs gewend natuurlijk. Viens danser is een nieuwe single en hij komt binnen als vijfde nieuwkomer al deze week in onze VBRO Top 30 op de nummer 16. De nummer 15 is de nummer 15 gebleven. Na vijf weken in de Top 30 blijven plakken deze week David van Dijk met Ik kan het niet geloven. We springen hem dan ook voorbij en nemen meteen de nummer 14 ter hand. En dat is dan weer de nummer 6 van vorige week. Na zeven weken in de Top 30 in één klap acht plaatsen achteruit voor Frans Duits met De Kater duurt maar even.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 4 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jaren bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug gevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreiging. Echte diersoort. Iets minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind ietsje koeler. Tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Een schipper van een Nederlands binnenvaartschip is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanvaring op het kanaal Brugge-Oostende en dat ter hoogte van de oude spoorwegbrug aan de Scheepsdalenbrug in Brugge. Het ongeval gebeurde in de loop van de ochtend. Ondanks de aanvaring kon de schipper zijn schip nog veilig aan de oever leggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de cabine van het binnenvaartschip zwaar beschadigd. De scheepvaartpolitie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit om de omstandigheden van het incident verder te onderzoeken. Aan de brug zelf werd voorlopig geen zichtbare schade vastgesteld. Na meer dan 7 jaren gevangenschap in Cambodja is de 45-jarige bruggeling Tanguy Taller opnieuw herenigd met zijn familie in ons land. De West-Vlaming zat 7 jaar en 7 maanden opgesloten nadat hij in Cambodja tot levenslang werd veroordeeld voor vermeende drugsmokkel. Taller bleef al die tijd zijn onschuld volhouden. Dankzij koninklijke gratie mocht hij nu onverwacht terugkeren naar huis. De emotionele bruggeling spreekt van een enorme opluchting en dankt zijn familie, vrienden en supporters die hem jarenlang bleven steunen. Het verhaal begon in 2018, nadat zijn bedrijf als webdesigner failliet ging en hij een nieuw leven probeerde op te bouwen in Cambodja, waar zijn broer al woonde. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en kreeg hij een zoontje. Net toen het gezin plannen maakte om terug naar België te keren, werd Taller gearresteerd en belandde hij in de cel. Cultuurcentrum Brugge, voortaan kortweg CC Brugge, heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voorgesteld als eerste stedelijke dienst binnen de vernieuwde merkenstrategie van de stad. Die strategie moet de communicatie van Stad Brugge duidelijker en herkenbaarder maken. Het leverde de stad ook al kritiek op. Voor het cultuurcentrum komt de vernieuwing op een goed moment, omdat de vorige huisstijl bijna 10 jaar oud was en de organisatie zich voortaan frisser en scherper wilde profileren. Volgens de cultuurschepen weerspiegelt de verkorte naam CC Brugge beter de brede werking van het cultuurcentrum, dat actief is in verschillende kunstdisciplines en ook op meerdere locaties in de stad. De letters CC staan daarbij niet alleen voor cultuurcentrum, maar ook voor connectie, creativiteit en samenwerking. Die logo bestaat uit 8 letters in een raster van 9 vakken en wordt altijd gecombineerd met het stadslogo van Brugge. Tickets voor het nieuwe seizoen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 juni. Na de festiviteiten rond de 20e landstitel van Club Brugge volgt er nog een leuk extraatje. Bekende Beertje van de Loge aan de Poortersloge in de Academiestraat in Brugge kreeg woensdag namelijk tijdelijk een blauw-zwarte outfit aangemeten. Met actie wil de stad Brugge de historische titel van de club extra in de verf zetten. Volgens burgemeester De Vouw hoort blauw-zwart al jaren bij de absolute top van het Belgische voetbal en verdient de kampioenstitel een symbolische plaats in het Brugse straatbeeld. Beertje van de Loge kreeg eerder al speciale outfits bij bijzondere gelegenheden de voorbije decennia, zoals recentelijk naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Brugge. Ook Club Brugge zelf reageert trots op het initiatief en noemt het beertje een echte ambassadeur van de stad en de clubkleuren. En tot slot nog een uittip. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus organiseert op zaterdag 30 mei de tweede editie van de Rommelmarkt in het buurtpark van woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. Het evenement vindt plaats tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag aan de Peterseliestraat. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een 50-tal kraampjes. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes voorzien en wordt ook kinderanimatie georganiseerd voor de jongste bezoekers. De Rommelmarkt maakt deel uit van de Dag van de Buur en is een samenwerking tussen woonzorgcentrum Ter Potterie en het Rijhuis. Dat is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het initiatief moet bewoners, cliënten, medewerkers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor Buste Cousy.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Zij hoort bij mij. Dat is de single van Kris Kross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. En dit trio die doet het nu in de derde week VBRO Top 30 met één plaats minder. Zij zakken dus deze week van 11 naar 12 in hun derde week notering dus. Trouwens, belangrijk om te vermelden, daarnet op de nummer 13 hadden we onze zesde nieuwkomer voor deze week met Udo en Yamina. Terwijl we op de nummer 11 dan weer de zevende en hoogste nieuwkomer voor deze week mogen verwelkomen. Wie komt daar binnen gewandeld? Wel, het is bazaar geworden met Nacht in Amsterdam.
1: Nummer 11.

0: Nacht in Amsterdam, dat is Bazaar met de nieuwe single. Onze hoogste nieuwkomer deze week in de VBRO Top 30 en nieuw op de nummer 11. Voor we de top 10 aansnijden, zetten we ze alvast heel graag nog even in een tweede overzicht, waarbij we op de nummer 20 al een derde nieuwkomer hadden voor deze week met Gary Hager en Beter Dan Goed. Terwijl op de nummer 19 Suzy Marl is blijven plakken met Hou Mee Warm Vannacht, doet ze het nu voor de vierde week in onze lijst en deze week dus stationair op 19. De nummer 18 was weggelegd voor nog een nieuwkomer in de VBRO Top 30. De vierde van deze week gaat naar Fadim met Mijn Eigen Leven. En Fons Veurink met Avond voor In de Boeken. Die doet het dan weer voor de vierde week op rij in onze VBRO Top 30. En deze week al staan blijft hij op de nummer 17. Op 16 nog een nieuwkomer in onze Top 30 met Wim Leijs en Vien Dansé. En David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven. Die mag in de vijfde week VBRO Top 30 gewoon blijven plakken op de nummer 15. De nummer 14 werd ingevuld door de nummer 6 van vorige week. Met andere woorden, 8 plaatsen minder in de zevende weeknotering voor Frans Duits met De Kater Duurt Maar Even. En een zesde nieuwkomer was te verwelkomen op de nummer 13 met Udo en zijn nieuwe single Yamina. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. Met deze single staan ze voor de derde week in onze top 30, maar moeten deze week 1 plaatsje prijsgeven en zakken dus van 11 naar 12. En op deze manier maken ze op de nummer 11 plaats voor onze zevende en hoogste nieuwkomer van deze week. En die was alweer weggelegd voor Bazaar met Nacht in Amsterdam. En zo komen we bij die top 10 terecht, met op de nummer 10 alvast de nummer 4 van vorige week. Na 5 weken in de VBRO Top 30, 6 plaatsen minder voor John de Bever met Als Jij Nu Nog Niet Weet.
1: De VBRO Top 30,
2: nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht gaat het wat sneller afkoelen. Vooral in de avond zie je de temperaturen sneller naar omlaag gaan. We krijgen dan toch nog altijd hoge minima, 13 tot 14 graden. Dat is bijzonder zacht nog steeds voor de tijd van het jaar. Maar minder extreem dan de vorige dagen. Ook de maxima zaten wat lager, dus de minima zakken ook. De wind die neemt in de loop van de avond en nacht wel sneller af. En die gaat uiteindelijk tegen de ochtend weer grotendeels verdwijnen. En gaat ook terug naar een noordoostelijke tot oostelijke hoek. En daarmee wordt dan morgen weer een flink stuk warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Nummer 9.

Dans tot morgen met mij. Dat is het leuke nummer van John Weston. Lange Frans natuurlijk. En met deze single staan ze ondertussen voor de 8e week in onze VPRO Top 30. En deze week hebben ze ook een van die speciale titels te pakken. Dit van sterkste klimmer in onze lijst. Maar liefst 14 plaatsen liever in één klap naar omhoog naar die nummer 9. De nummer 8 is dan weer dezelfde als vorige week. Na 5 weken

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 4 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jaren bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug gevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreiging. Echte diersoort. Iets minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind ietsje koeler. Tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Verzicht op de baan, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: is VBRO. VBRO.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 5.
3: Jij bent

0: Deze nacht van Marco Schuitmaker in de VBRO Top 30 mag hij na 6 weken 2 sprongen klimmen. Hij stijgt dan ook deze week van 7 naar 5. Op de nummer 4 vinden we dan weer de nummer 10 terug van vorige week. Eigenlijk een wissel van plaatje met John de Bever is deze Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie.
1: VBRO Radio
2: Nummer 4.

0: Sappie Sappie, Mart Hoogkamer en Billy Dans in de VBRO Top 30 op de nummer 4. En zo staat de top 3 alweer voor ons neus hier voor deze woensdagmiddag. Met op de nummer 3 een mooie klimmer hoor. Afkomstig van de nummer 12 zijn er dat 9 in de goede richting. Na 4 weken in de VBRO Top 30 voor Donny en Sella. Met Waar blijf je nou?
1: De VBRO Top 30!
2: Nummer 3.
3: Ik had

0: Dit wordt een avond. Frank van Damme in de VBRO top 30. En dat op de nummer 2. Vorige week nog onze absolute nummer 1. Dus nu in de 9e week van de troon gestoten met een plaatje verlies. Dus voor Frank van Damme. Wie dan straks onze nieuwe nummer 1 wordt, wel, dat hou ik nog even in spanning. Eerst zetten we ze nog even in een laatste overzicht hier van deze woensdagmiddag. Op de nummer 10 hadden we de nummer 4 van vorige week. Dat betekent 6 plaatsen minder in de 5e week notering voor John de Bever met Als jij nu nog niet weet. Terwijl we onze beste klimmer of sterkste stijger van deze week mochten terugvinden op de nummer 9. Afkomstig van de nummer 23 zijn er dat 14 in de goede richting na 8 weken VBRO top 30 voor John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. De nummer 8 die bleef ongewijzigd. Staanblijvertje dus in de 5e week notering voor Jannes met Dans tot de morgen met mij. En Chris Rijlhoff met zijn Helena die staat ook voor de 5e week op rij in onze VBRO top 30 en verliest alweer 2 plaatsen. Hij zakt alweer van 5 naar 7. Op de nummer 6, de nummer 3 van vorige week. 3 plaatsen minder in de 7e week notering voor Damien van Os met Diamanten Ring. En Marco Schuitmaker met Deze Nacht. Die duurt een weekje minder lang in de VBRO top 30. 6 weken nu in onze lijst. En deze week met 2 sprongen in de goede richting van 7 naar 5. Op de nummer 4 dan weer de nummer 10 van vorige week. In de 3e week notering zijn er dat 6 naar omhoog voor Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. En Donnie en Senna met Waar blijf je nou? Die doen het na 4 weken VBRO top 30 met 9 sprongen in de goede richting. Want zij klimmen op deze week van 12 naar de nummer 3. En op de nummer 2, zo pas nog gehoord, de nummer 1 van vorige week. In de 9e week notering een plaatje minder voor Frank van Damme en Dit wordt een avond. En Frank van Damme wordt dan weer voorbijgestoken door de nummer 2 van vorige week. Mocht eerder al heel even van die hoogste positie in onze top 30 gaan proeven. En deze week dus opnieuw de nummer 1, Justin de Wild met Cheerio.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 1.

twee weken terug al even van de nummer 1 mogen proeven. Dan van de toon gestoten door Frank van Damme. En nu opnieuw die absolute nummer 1 bereikt in onze VBRO Top 30. Deze Justin de Wild met Cheerio. Ondertussen we de 8e week dus in de Top 30. En deze week met een plaatje winst naar die allerhoogste positie. Goed, zo hebben we voor deze woensdagmiddag alvast de Top 30 weer achter de kiezen. Aanstaande zaterdag zetten we deze lijst nog eens netjes op een rij. En wil je hem in tussentijd nog even raadplegen? Dat kan dat in onze gratis VBRO-app en uiteraard ook op vbro.be. Voor nu wens ik je nog een zeer fijne woensdagavond. En wat mij betreft alvast tot morgen, want dan ben ik er op donderdag tussen 4 en 6 met de nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Een schipper van een Nederlands binnenvaartschip is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanvaring op het kanaal Brugge-Oostende. En dat ter hoogte van de oude spoorwegbrug aan de Scheepsdalenbrug in Brugge. Ongeval gebeurde in de loop van de ochtend. Ondanks de aanvaring kon de schipper zijn schip nog veilig aan de oever leggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de cabine van het binnenvaartschip zwaar beschadigd. De scheepvaartpolitie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit om de omstandigheden van het incident verder te onderzoeken. Aan de brug zelf werd voorlopig geen zichtbare schade vastgesteld. Na meer dan 7 jaren gevangenschap in Cambodja is de 45-jarige bruggeling Tanguy Taller opnieuw herenigd met zijn familie in ons land. De West-Vlaming zat 7 jaar en 7 maanden opgesloten nadat hij in Cambodja tot levenslang werd veroordeeld voor vermeende drugsmokkel. Taller bleef al die tijd zijn onschuld volhouden. Dankzij koninklijke gratie mocht hij nu onverwacht terugkeren naar huis. De emotionele bruggeling spreekt van een enorme opluchting en dankt zijn familie, vrienden en supporters die hem jarenlang bleven steunen. Het verhaal begon in 2018 nadat zijn bedrijf als webdesigner failliet ging en hij een nieuw leven probeerde op te bouwen in Cambodja waar zijn broer al woonde. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en kreeg hij een zoontje. Net toen het gezin plannen maakte om terug naar België te keren, werd Taller gearresteerd en belandde hij in de cel. Cultuurcentrum Brugge, voortaan kortweg CC Brugge, heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voorgesteld als eerste stedelijke dienst binnen de vernieuwde merkenstrategie van de stad. Die strategie moet de communicatie van Stad Brugge duidelijker en herkenbaarder maken. Het leverde de stad ook al kritiek op. Voor het cultuurcentrum komt de vernieuwing op een goed moment, omdat de vorige huisstijl bijna 10 jaar oud was en de organisatie zich voortaan frisser en scherper wilde profileren. Volgens de cultuurschepen weerspiegelt de verkorte naam CC Brugge beter de brede werking van het cultuurcentrum, dat actief is in verschillende kunstdisciplines en ook op meerdere locaties in de stad. De letters CC staan daarbij niet alleen voor cultuurcentrum, maar ook voor connectie, creativiteit en samenwerking. Die logo bestaat uit 8 letters in een raster van 9 vakken en wordt altijd gecombineerd met het stadslogo van Brugge. Tickets voor het nieuwe seizoen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 juni. Na de festiviteiten rond de 20e landstitel van Club Brugge volgt er nog een leuk extraatje. Bekende Beertje van de Loge aan de Poortersloge in de Academiestraat in Brugge kreeg woensdag namelijk tijdelijk een blauw-zwarte outfit aangemeten. Met de actie wil de stad Brugge de historische titel van de club extra in de verf zetten. Volgens burgemeester De Vouw hoort blauw-zwart al jaren bij de absolute top van het Belgische voetbal en verdient de kampioenstitel een symbolische plaats in het Brugse straatbeeld. Beertje van de Loge kreeg eerder al speciale outfits bij bijzondere gelegenheden de voorbije decennia, zoals recentelijk naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Brugge. Ook Club Brugge zelf reageert trots op het initiatief en noemt het Beertje een echte ambassadeur van de stad en de clubkleuren. En tot slot nog een uittip. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus organiseert op zaterdag 30 mei de tweede editie van de Rommelmarkt in het buurtpark van woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. Het evenement vindt plaats tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag aan de Peterseliestraat. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een 50-tal kraampjes. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes voorzien en wordt ook kinderanimatie georganiseerd voor de jongste bezoekers. De Rommelmarkt maakt deel uit van de Dag van de Buur en is een samenwerking tussen woonzorgcentrum Ter Potterie en het Rijhuis. Dat is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het initiatief moet bewoners, cliënten, medewerkers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht gaat het wat sneller afkoelen. Vooral in de avond zie je de temperaturen sneller naar omlaag gaan. We krijgen dan toch nog altijd hoge minima, 13 tot 14 graden. Dat is bijzonder zacht nog steeds voor de tijd van het jaar. Maar minder extreem dan de vorige dagen. Ook de maxima zaten wat lager, dus de minima zakken ook. De wind die neemt in de loop van de avond en nacht wel sneller af. En die gaat uiteindelijk tegen de ochtend weer grotendeels verdwijnen. En gaat ook terug naar een noordoostelijke tot oostelijke hoek. En daarmee wordt dan morgen weer een flink stuk warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Treinreizigers houden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwiklokaal weer naar 30 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Dit is VBRO.

Ons hoogdrukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. Tot rond een 7, 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan, boven land een 3, misschien wat vlagerig 4, waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af, hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima, dus dat blijft vrij hoog zitten, met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind, die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek en daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is er het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen- of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren, waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt en de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden bij wat meer wisselvalligheid. Is wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Treinreizigers houden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Een schipper van een Nederlands binnenvaartschip is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanvaring op het kanaal Brugge-Oostende. En dat ter hoogte van de oude spoorwegbrug aan de Scheepsdalenbrug in Brugge. Het ongeval gebeurde in de loop van de ochtend. Ondanks de aanvaring kon de schipper zijn schip nog veilig aan de oever leggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de cabine van het binnenvaartschip zwaar beschadigd. De scheepvaartpolitie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit om de omstandigheden van het incident verder te onderzoeken. Aan de brug zelf werd voorlopig geen zichtbare schade vastgesteld. Na meer dan 7 jaren gevangenschap in Cambodja is de 45-jarige bruggeling Tanguy Taller opnieuw herenigd met zijn familie in ons land. De West-Vlaming zat 7 jaar en 7 maanden opgesloten nadat hij in Cambodja tot levenslang werd veroordeeld voor vermeende drugsmokkel. Taller bleef al die tijd zijn onschuld volhouden. Dankzij koninklijke gratie mocht hij nu onverwacht terugkeren naar huis. De emotionele bruggeling spreekt van een enorme opluchting en dankt zijn familie, vrienden en supporters die hem jarenlang bleven steunen. Het verhaal begon in 2018 nadat zijn bedrijf als webdesigner failliet ging en hij een nieuw leven probeerde op te bouwen in Cambodja waar zijn broer al woonde. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en kreeg hij een zoontje. Net toen het gezin plannen maakte om terug naar België te keren, werd Taller gearresteerd en belandde hij in de cel. Cultuurcentrum Brugge, voortaan kortweg CC Brugge, heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voorgesteld als eerste stedelijke dienst binnen de vernieuwde merkenstrategie van de stad. Die strategie moet de communicatie van Stad Brugge duidelijker en herkenbaarder maken. Het leverde de stad ook al kritiek op. Voor het cultuurcentrum komt de vernieuwing op een goed moment, omdat de vorige huisstijl bijna 10 jaar oud was en de organisatie zich voortaan frisser en scherper wilde profileren. Volgens de cultuurschepen weerspiegelt de verkorte naam CC Brugge beter de brede werking van het cultuurcentrum, dat actief is in verschillende kunstdisciplines en ook op meerdere locaties in de stad. De letters CC staan daarbij niet alleen voor cultuurcentrum, maar ook voor connectie, creativiteit en samenwerking. Die logo bestaat uit 8 letters in een raster van 9 vakken en wordt altijd gecombineerd met het stadslogo van Brugge. Tickets voor het nieuwe seizoen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 juni. Na de festiviteiten rond de 20e landstitel van Club Brugge volgt er nog een leuk extraatje. Bekende Beertje van de Loge aan de Portersloge in de Academiestraat in Brugge kreeg woensdag namelijk tijdelijk een blauw-zwarte outfit aangemeten. Met actie wilde Stad Brugge de historische titel van de club extra in de verf zetten. Volgens burgemeester De Vouw hoort blauw-zwart al jaren bij de absolute top van het Belgische voetbal en verdient de kampioenstitel een symbolische plaats in het Brugse straatbeeld. Beertje van de Loge kreeg eerder al speciale outfits bij bijzondere gelegenheden de voorbije decennia, zoals recentelijk naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Brugge. Ook Club Brugge zelf reageert trots op het initiatief en noemt het Beertje een echte ambassadeur van de stad en de clubkleuren. En tot slot nog een uittip. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus organiseert op zaterdag 30 mei de tweede editie van de Rommelmarkt in het buurtpark van woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. Het evenement vindt plaats tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag aan de Peterseliestraat. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een 50-tal kraampjes. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes voorzien en wordt ook kinderanimatie georganiseerd voor de jongste bezoekers. De Rommelmarkt maakt deel uit van de Dag van de Buur en is een samenwerking tussen woonzorgcentrum Ter Potterie en het Rijhuis. Dat is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het initiatief moet bewoners, cliënten, medewerkers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.
3: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477 164 802
0: of retro.aalter@gmail.com.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings.

Fun en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als

0: Treinreizigers houden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Je

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: Dit is VBRO.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
1: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams. The humanitarian operations.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minima rond 15 graden. Er volgen nog 2 zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

أمانسي العكس نيهم فرسي فايا ودر كدر سدر زاكتوني.

Morgen vroeg zal ik niet weten wie jij was of wat je dacht. Maar ik zal nooit vergeten dat je lief was en heel zacht.

om ging. Misschien vroeg jij jezelf wel af, wat is de zin? Morgen vroeg kan ik niet weten wat er in jouw hoofd omging, maar onze gebaren waren einde en begin.

duizenden katten aan. En schapen verscheuren de leeuwen. Strelende handen beginnen te slaan. En teder gefluister wordt schreeuwen. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Soms vallen de mensen.

We scheuren de liefde aan stukken en schieten elkaar overhoop. In plaats van haar bloemen te plukken, is de wereld weer rijp voor de sloop. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen, kinderen zijn. Het loopt weer opnieuw uit de klauwen. Het beest diep in ons is er weer. Het is weer tijd voor ontreddering en rouw. En het is al de zoveelste keer. Alleen de kinderen springen touwtje.

zijn. Wie kan er een antwoord op geven? Zouden er toch van die weerwolven zijn die van de doden leven? Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zullen afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
1: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams. The humanitarian operations.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minimaal rond 15 graden. Volgen nog 2 zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60. Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin Ramen en Deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VW.

s'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre,

Dertig rolt de directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: De snelle 10.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
1: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams, the humanitarian operations.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de